ek utwa apu mo ek marak ek os fenga mazang fa krutuma la semawan eos tori. Celebrate Rutuma Language Week with